0: Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
4: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan

0: dan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.

0: Noordzee regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
6: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
7: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
8: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
4: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
4: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
4: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
15: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
16: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Over Kop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
17: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
17: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn Antzeeuw.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
15: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostense Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
5: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
6: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
7: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
12: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
12: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
12: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
12: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
8: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
15: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
16: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
17: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
17: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
17: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
19: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz.
4: De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
22: Hier in de site bij het AZ Oostende.
23: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
24: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
17: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
17: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
17: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
9: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
10: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
11: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
12: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
14: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
12: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
14: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
12: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor...

0: Lieven Dugardijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
3: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
4: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen.

0: gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
3: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
4: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
7: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
6: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
7: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
9: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: uur meer regionaal nieuws.
6: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
6: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
6: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
13: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
14: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Siebrentailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken. Nieuze.

0: RC Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
6: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
10: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
11: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
12: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
5: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
12: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
5: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
12: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
5: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
12: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We gaan Oostende Marekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marekerke woont.
17: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
18: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
6: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hello, I'm Dario Dirda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu, jullie bedanken hen.
24: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert, die dag van de animator. En daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
5: Er zijn best wel wat animatoren.
24: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
5: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
24: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
4: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent en denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
9: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
24: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geiselingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
5: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
24: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
5: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
24: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theater vertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
9: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
10: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
11: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostendse politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
13: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Nie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
19: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
20: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
21: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
22: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
13: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
22: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
13: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
22: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
13: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
22: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
13: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
15: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te

0: nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
4: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
3: De voetbox is de

0: hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
1: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu, jullie bedanken hen.
6: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
5: Er zijn best wel wat animatoren.
6: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
5: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
6: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasha Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio. Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
6: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
5: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
6: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
5: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
6: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren Tailleux. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
10: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
11: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
18: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
19: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
20: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
3: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
25: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
5: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
25: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
5: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
25: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
5: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
25: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
3: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
6: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
7: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
8: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sibrentailleu. Jullie bedanken hen.
15: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
5: Er zijn best wel wat animatoren.
15: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
5: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
15: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibrentailleu. Ja, dat is een beetje noodzaak.
15: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
5: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
15: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
5: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
15: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
17: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
18: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
19: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
20: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrentayeu. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
27: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
29: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat beslist de minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
1: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
6: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van de prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
8: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hallo, I'm Dario Durda.
10: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
5: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
6: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
7: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
10: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
11: Regionieuws.
10: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten

0: tuin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxim Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
0: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat dat daar vol staat. Ik, dat, hinder zie ik ze staan.
3: Want het is een stuk erfgoed, hij heeft

0: in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
1: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
2: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Siberen, Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
6: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
6: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
12: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
13: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
14: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
15: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
17: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theater vertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostendse politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
20: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnel aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
21: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
22: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilg van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
5: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
5: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Noordzee Regionieuws.
4: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
1: Ik ben David Nassus.
2: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
1: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
1: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
1: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
1: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
4: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
17: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinderziekse staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
11: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
12: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
24: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostendse politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
24: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
24: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
19: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
26: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
27: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
24: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
24: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
11: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
12: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Wandegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
8: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nieke Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
10: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
9: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan

0: dieptepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een go-kart-verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
6: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
4: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
6: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
4: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
6: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd.

0: politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: En dan naar de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
3: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
4: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
5: Want met Freddy's Dansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
6: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostendse politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
8: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
9: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
10: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
12: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Oren.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
16: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
17: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
12: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
17: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
12: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
17: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
12: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
17: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Barones staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
6: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
7: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
8: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
12: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
12: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
12: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
17: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
18: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
19: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
12: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
12: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
12: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Nina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
4: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien wel, zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
10: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
11: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat beslist de minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
12: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
6: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon. En ik kan er elke dag van genieten.
7: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed. En het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktstrand

0: Philips.
1: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
2: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
3: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
4: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
9: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook...

0: de clubpot op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
0: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
4: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Breden, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
5: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
9: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Dagklapper.
11: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, Lachen is Gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
1: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
15: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
16: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag.
17: De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
17: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
18: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
18: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
18: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
18: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
17: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
20: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
17: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
4: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
5: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
23: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
17: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
17: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
17: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
24: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
24: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
24: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
17: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
26: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
27: We zitten nog Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaan draaien, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat dat terug echt een parel wordt aan de kust.
9: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
24: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
24: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
24: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
17: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free.
11: en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
24: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
24: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
19: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
17: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Nieuws en info aan de kust.
16: Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
18: Noordzee, dagklapper.
20: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode invloeden. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
17: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
3: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
4: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
5: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
17: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
17: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
1: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar. Want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
17: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nassus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Peter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
17: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
25: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
26: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
17: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
18: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
2: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
2: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
2: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
2: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
6: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
6: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
9: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
17: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële...

0: concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
3: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
4: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
5: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stond met deze marchandise aan deze been.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 10:15, hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd.

0: politie van Brederen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
0: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: In het Normandpark in Middelkerk kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht, welke ondersteuning kan je bij ons krijgen, zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
11: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
12: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
13: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
14: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed. En het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
16: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
3: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
20: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
21: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
22: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
23: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
15: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
15: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
3: Ik ben David Nasus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
4: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
5: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
6: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
7: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: In het Normandpark in Middelkerk kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, Lachen is Gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
13: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
13: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
13: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
15: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
16: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen.
17: Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostendse politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Halemeesch.
19: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
17: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
19: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
22: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
23: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
24: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
17: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
17: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
17: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
20: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unió waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
17: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unió waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
17: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
5: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
9: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
17: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
17: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
16: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ik luister kijk naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige

0: En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende startte Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
4: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4 uur, behalve op zondag, dan is het om 11 uur. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
6: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
5: Er zijn best wel wat animatoren.
6: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
5: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
6: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
8: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
9: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
10: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
11: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar

0: ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Siberen, Tailleu. Ja, dat is een beetje noodzaak.
5: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
5: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
5: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
10: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
11: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
12: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleu. Wat is Overkop precies?
5: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
5: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
9: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
17: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostendse politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
18: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
19: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
0: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4 uur, behalve op zondag, dan is het om 11 uur. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
9: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
10: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
11: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
6: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versluis.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
16: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
18: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
19: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
20: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
13: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
6: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
13: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
6: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
13: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
2: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
4: Binnen de Vlaamse Parkinsonliga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
22: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbeeld van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: In het Normandpark in Middelkerk kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
11: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
11: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
11: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
11: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
15: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
14: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
16: U vraagt, uw burgemeester draait.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
17: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
17: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermen

0: meer in op families, Ann Pauwels van de Grote Post. Wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
1: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een twee oosten per jaar.
8: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
9: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 10 voor 3.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt.

0: in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
2: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
2: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
2: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
2: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
2: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook

0: Wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
3: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
4: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
5: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
6: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
0: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Heel wat animatoren in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
12: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseren.

0: die dag van de animator. En daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
0: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
0: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
7: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
8: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
9: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark.
10: Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
0: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
0: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
0: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
10: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Wat is Overkop precies?
0: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
0: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
10: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende startte Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
15: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
16: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
10: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
18: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
19: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
20: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
5: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
5: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
6: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
7: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
8: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vandaag aan de kust zon en wolken. De wind draait van het westen naar het noordwesten en wordt matig. De maxima aan de kust liggen rond de 23 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
9: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
6: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij

0: The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glendan Groe.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor

0: wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
6: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
7: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
8: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt inderdaad. Onze speelplein.

0: De Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is,

0: belangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO.

0: we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren. Dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
1: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Cyber en Tailleur. Jullie bedanken hen.
6: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons kar

0: Steenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, Lachen is Gezond. Om 4 uur, behalve op zondag, dan is het om 11 uur. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø/Glimt.

0: is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Skeeters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
6: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
6: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
6: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële

0: En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
4: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
5: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen op de wedstrijd.

0: inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
5: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
6: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
7: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt weer...

0: concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam.

0: Nova naar Viamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon

0: popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
3: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
4: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21:31.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
6: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredene Dorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale.

0: lokale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbeeld van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
9: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
10: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
11: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
12: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
0: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
0: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
0: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus

0: Eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauwels van de Grote Post.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
6: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
5: Er zijn best wel wat animatoren.
6: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
5: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
6: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
8: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
9: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed. En het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
6: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
5: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
6: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
5: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
6: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
15: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan. Dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
16: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleux. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
17: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
0: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
17: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.

0: Noordzee regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
4: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
5: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
6: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
7: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
5: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
7: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
8: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
10: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
10: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
16: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
17: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
10: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
4: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
10: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
4: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
10: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren Tailleux. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de hele zomer zullen te zien zijn.
19: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
20: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
15: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
4: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
4: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
4: Bram Kersenbeeld van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
4: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4 uur, behalve op zondag, dan is het om 11 uur.

0: karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
0: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dit is zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
0: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
0: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
5: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
6: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
7: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
8: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
10: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties.

0: Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
7: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
8: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
11: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
10: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
10: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
11: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquenny.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
10: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
11: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
12: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
13: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
10: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
18: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
13: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
13: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
16: We zijn wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
19: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed. En het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
20: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties die subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
13: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
20: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
13: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
20: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
13: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
20: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
22: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
3: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
4: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
5: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
24: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
26: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Heel wat animatoren in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybrint Tailleux. Jullie bedanken hen.
7: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
13: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
13: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
7: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
10: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
11: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
12: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
14: Bloed, zweet en traan. Nee, het is echt, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
13: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
13: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
18: Ik ben David Nasus.
19: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keuren.
20: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
13: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende startte Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee dagklapper.
2: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, Lachen is Gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
24: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op TAS zal die nu ook verdwijnen.
4: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
21: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
22: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
13: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
13: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
13: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
9: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
23: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6 op 6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot

0: Rotterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
3: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
4: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
5: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
0: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
0: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
0: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glendan Groe.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, Jaksinek hier.

0: Eva Wampne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostendse politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
7: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
8: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
9: De vestrap is ook het wat doe niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu, jullie bedanken hen.
11: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
10: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
10: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
11: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
3: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
11: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in de eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
10: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
11: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
10: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
11: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, Lachen is Gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
6: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
7: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
10: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
8: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf, ja.
15: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
16: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
17: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
8: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
1: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
1: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
1: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
1: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
4: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
22: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
24: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
25: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
26: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
6: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam.
4: Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
22: Noordzee Regionieuws.
4: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
2: Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, schepen voor jeugd Sybren Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
13: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
13: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
13: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
15: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
16: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christophe Vermeire.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
4: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
1: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
18: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
19: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
22: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
6: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kant.

0: helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
5: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
6: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
7: Er is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar

0: Och, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken, dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
0: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
0: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee regionieuws.
2: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
11: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als de Polisfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
6: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dat zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
7: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
8: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
4: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
4: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
4: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
16: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
17: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
18: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
9: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
21: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
9: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
19: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
22: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 10:15, hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
25: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
25: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
25: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
25: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
7: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
8: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
7: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Regionaal nieuws en info.
12: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
15: Noordzee dagklapper.
23: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
15: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
21: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
17: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
18: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
20: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
27: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
27: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
27: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Mijn naam is Joris Poret.
29: Ik ben André Durie.
30: Ik ben Kurt Kluis.
31: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
11: Noordzee Regionieuws.
4: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6.
7: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En ze heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
2: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
5: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
6: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
26: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
26: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
27: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
27: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
27: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief.
4: De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Nie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
26: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
27: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
27: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
5: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
6: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goedkoopverhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er The Village met de Bredense groep Dorian, The Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 10:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
8: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Hun goaltune is Famos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbulk.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: In het Normandpark in Middelkerk kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
6: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe

0: kijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
0: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
0: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
0: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de lange nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
5: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
6: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
7: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
11: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
10: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
16: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
17: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
19: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
19: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
19: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
9: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
10: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredene Dorp, met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
11: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende startte Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
15: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden, dit allemaal vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis in Oostende. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan heb ik nog dit. Circus Baroness staat nog tot de zondag op het Paalsteenveld in Bredene. Ze brengen er dagelijks de voorstelling Smile, lachen is gezond. Om 4:00, behalve op zondag, dan is het om 11:00. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
11: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
11: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
11: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
11: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
11: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
17: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
18: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
19: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
11: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostendse politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
20: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
11: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
20: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
11: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
20: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
11: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
20: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben George Keters.
22: Ik ben Carolien de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen. Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
2: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
3: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag zon en wolkenvelden. Het is droog bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen aan de kust liggen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder vanavond om 21 uur 31.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Ik ben Rudy de Meij.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
7: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
11: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
11: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
7: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
11: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
11: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
10: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
12: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
11: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
11: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
15: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
19: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
20: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
11: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Noordzee regionieuws.
11: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
11: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
11: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
11: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion?

0: een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
5: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwing in Oostende.
6: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
7: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 10:15, hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij.

0: gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
2: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
2: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
2: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
2: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
0: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Cyber en Tailleur, jullie bedanken hen.
11: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
11: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
13: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
14: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier ja, gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
15: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
11: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
11: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
11: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versluis.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
19: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams, op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
21: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Noordzee regionieuws.
0: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
0: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op. zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostendse politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
4: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
22: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
23: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
16: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
16: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
16: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
9: In het Co-Center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
10: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
11: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Hallemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de vieze tweelegbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
19: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
20: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
21: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
13: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle oude Murse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
13: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
13: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En het is ongeveer 4 hectare groot.
22: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
23: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het Kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
24: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hallo, I'm Dario Durda.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
16: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
16: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.

0: aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken, dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
6: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
7: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
8: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker zeker niet te onderschatten.

0: Maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
9: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
10: De Karl Marx, die zijn manifest schreef tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
12: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
12: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
12: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Noordzee regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Ja, dat is een beetje noodzaak.
12: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
12: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
12: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
14: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
15: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
16: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
12: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
12: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
5: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
4: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
8: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
9: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostendse politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
4: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
4: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
4: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
12: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
13: En dat is heel de zomer lang. Gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
14: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
5: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
15: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
15: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
15: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
17: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
18: Lieve echte decors met alle figuren en decors die ik al zie in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
19: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredene dorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje noodzaak.
15: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle oude Mercy-studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
4: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
15: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
4: Het start begin augustus. Tot wanneer loopt dat?
15: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus. Dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens. Dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan. En zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theater vertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
10: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
11: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan even goed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed. En het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
13: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
15: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
19: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.

0: die ze houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
0: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
0: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
0: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
5: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling

0: zijn financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
4: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
5: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
6: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
7: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
10: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
9: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
9: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
10: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen.
11: Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van Nie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
10: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
9: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
10: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
9: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
10: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
4: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
17: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
18: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
11: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
11: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
19: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moeder moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester, ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
11: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaree.
23: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
11: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettenham.
25: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
26: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
27: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
0: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Noordzee Regio Nieuws.
11: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
5: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties die subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
9: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
5: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
9: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
5: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
9: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
5: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
11: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
11: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
7: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
10: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
13: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
19: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
14: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sibrentailleux. Jullie bedanken hen.
22: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
9: Er zijn best wel wat animatoren.
22: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
9: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
22: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende startte Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
5: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
6: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Dreurda.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles zijn wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
15: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
16: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
17: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
10: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
8: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Noordzee regionieuws.
8: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
19: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
20: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
21: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
5: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties die subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
5: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
5: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.

0: zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Heel wat animatoren in Oudenburg.

0: schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
1: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
0: Er zijn best wel wat animatoren.
1: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
1: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
4: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
5: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
6: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
0: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
1: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudemerse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
1: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de de stedelijke website.
0: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
1: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
15: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
16: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
17: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
1: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
1: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
12: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief, sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
7: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
4: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
5: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
6: Inderdaad, het is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Regionieuws.
8: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
10: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
10: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
10: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
10: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
10: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
16: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
17: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
18: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
19: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
10: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostendse politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
20: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
19: Er zijn best wel wat animatoren.
20: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
19: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
20: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
22: Ik ben David Nassus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktere creatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
3: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele versjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
4: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
20: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
19: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
20: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
19: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
20: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
20: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
19: Waar vindt die activiteit plaats?
20: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
10: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
19: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
10: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
6: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dixmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
8: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
9: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
11: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
10: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
10: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het Naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Hina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
25: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
19: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
19: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
19: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
19: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
19: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
14: Noordzee Regionieuws.
13: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende startte Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
17: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
19: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
17: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken, dus echt wel doet. Dat is de kern.
19: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
17: Ja, misschien dat het de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
19: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
17: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
22: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
23: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
24: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
19: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
11: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorbeelden.

0: ook wel nog, is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredenen zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
8: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
9: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
12: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
11: Er zijn best wel wat animatoren.
12: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
11: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
12: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het

0: coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
4: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
4: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
4: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Kortse Regio Nieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
5: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
6: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen twee nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens één digipunt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende start het theater aan zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierviltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor twee drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
10: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
11: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
12: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de Beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het klein strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naaktrecreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
19: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
20: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
21: Ik kan ook geen eindchakos verkocht he, van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van de prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. In Oostende startte Theater aan Zee. Dat gebeurde met een optocht van een aangespoelde fles tussen het strand en het Leopoldpark. Thema van TAS dit jaar is Message in a Bottle. Het publiek kan op bierveeltjes een boodschap schrijven die dan gedeeld wordt op het festival. Bredenedorp maakt zich op voor 2 drukke festivalweekends. Vlakbij de Watertoren wordt Bredene Zingt en het coverfestival Bredene Draait Door georganiseerd. De gratis festivals zijn een privé-initiatief. De gemeente Bredene organiseert er op hetzelfde podium ook The Village Goes Crazy. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
22: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
22: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
6: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
22: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
22: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
22: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Er komen gemengde reacties op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon gedeeltelijk op te heffen. Yves Mirwaar kondigde aan dat de tegenstanders naar de Raad van State stappen. Bij bouwgroep Versluis is men tevreden dat de discussie over het beschermde landschap eindelijk van de baan is. Er zijn concrete plannen om te bouwen. De Oostense politie spoort een verdachte op na een brandstichting in een pand in de Arendstraat in de Vogelwijk op de Konterdam. Er vielen bij de brand geen gewonden. Buurtbewoners wijzen op de aanwezigheid van druggebruikers in leegstaande panden in de buurt. KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na twee doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
3: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
5: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje noodzaak.
22: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle oude Meursche studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
6: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
22: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximum capaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
6: Het start begin augustus. Tot wanneer loopt dat?
22: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Nieuws en info, nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO heeft ook de tweede wedstrijd in de beker van Vlaanderen gewonnen. Tegen Blankenbergen werd het 2-1 na 2 doelpunten van Colin Dumoulin. KVDO pakt zo een 6-6. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Minister Weitz laat weten dat de oorspronkelijke vegetatie en het duinenrelief al grotendeels verdwenen zijn en dat de zone al gebruikt wordt als parking voor bedrijven. Op het Klein Strand in Oostende waren er de eerste voorstellingen van Circus Camille. De popster geeft meer dan 30 shows tot 16 augustus. Rondom de circustent is een circusdorp gebouwd. De politie van Bredene zal de komende weken strenger controleren in de buurt van het naaktstrand. Men wil vooral vermijden dat er in de Spanjaardduin nog naakte recreatie is. De Bredense politie doet identiteitscontroles en stelde al 46 PV's op. Oostende breidt de werking van de digipunten uit. Een digipunt is een laagdrempelige plek waar inwoners gratis hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. De voorbije jaren hebben meer dan 10.000 mensen gebruik gemaakt van die digipunten. Er komen 2 nieuwe digipunten op de Vuurtorenwijk en de Konterdam. Voortaan beschikt elke Oostendse wijk over minstens 1 digipunt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
6: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
24: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
24: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
24: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
24: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
24: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
11: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, ja, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
12: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
13: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
14: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
14: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
14: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
14: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Michael van Ie.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
15: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
17: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
15: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van de prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijk mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
17: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
22: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
22: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
6: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
22: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
4: Radio Noordzee.
17: Noordzee regionieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees.

0: te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
1: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
2: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
6: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
6: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie.

0: missie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
10: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
11: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
12: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredis burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
14: Ik ben David Nasus.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren. zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
14: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
18: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
19: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
20: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
20: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
20: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
20: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
3: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
4: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
5: Maar we hebben dus geopteerd en daar stonden we heel sterk achter om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van het stenen dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu, jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht, welke ondersteuning kan je bij ons krijgen, zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
11: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
12: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
16: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
18: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de boonprijzen en de Fare Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
19: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat

0: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KV Oostende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de

0: financiële dienst die zij werken, dat is echt wel dood. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
0: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
0: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
6: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
7: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
2: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
4: Noordzee Regionieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
13: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
13: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
13: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
11: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzentoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
14: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
11: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
15: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor...

0: heel graag naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Servaas Buysgaard.
2: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
5: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
4: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brederen, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder ziek ze staan.
7: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
8: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
9: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
11: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
3: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst

0: Morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Sivan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
9: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
10: Dus het is de Drieluik en het Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
11: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
11: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
11: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
11: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Regionieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
12: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
16: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
17: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
18: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
18: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
18: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
20: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
21: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
22: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
18: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudemerse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
18: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
18: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder Oostendse lucht of zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
12: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
19: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat mogelijk is.
3: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
5: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
19: We zien ook een grotere toestroom van begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
18: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
18: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
24: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
16: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
7: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De smeulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
10: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
24: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers.
0: Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Viamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
11: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
11: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
11: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
11: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
11: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
12: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oost-